0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Kiss FM News.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten. Alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Store. Kiss FM, your hit music station. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan of Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: zonder diploma.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Kiss FM News.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
7: Ja, goedemorgen. Heerlijk, het is dinsdag vandaag. Het gaat een warme dag worden. Lekker, maak je er klaar voor. Korte broek aan en gaan.

dat het goed is dat we niet alles weten. Stel je voor dat je nu al zou weten wat er vanmiddag zal gebeuren. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hierbij Kiss FM. Wake up Kiss, Stefan hier. Mij hoor je elke werkdag tussen 6 en 9. Dus als je vandaag voor het allereerst luistert, van harte welkom. Van harte welkom, voel ik dat even. Van harte welkom bij dit fijne programma. Ja, nu is het al duidelijk, toch, hè? Welkom, wij zijn nieuw, wij zijn lekker, wij zijn het jongste radiostation van Nederland. En elke dag doen we het vanaf 6 uur dus met mij, Stefan. En ik heb het bijvoorbeeld over dingen zoals een schoenenmerk. Floris van Bommel, ik zal de naam één keer noemen. Die hebben samen met een hondenvoermerk een snack op de markt gebracht. Speciaal voor Werelddierendag op 4 oktober. Dat komt er ook weer aan, hè? Ja, wat hebben ze nou op de markt gebracht? Een snack in de vorm van een miniatuurschoen. En die is gemaakt van kip, rund en lam. Volgens de schoenfabrikant is de snack ontwikkeld omdat honden graag op schoenen kauwen. En ja, de hond van de eigenaar van de schoenenfabrikant die diende als testpanel. De smaak en de structuur moeten doen denken aan een lederen schoenzool. Het idee ontstond nadat de schoenenfabrikant een chipsvariant met camembert, walnoot en honingsmaak zag. Ja, de snacks die zijn dus vanaf Werelddierendag verkrijgbaar bij de Dierenspeciaal.

14 over 8, dinsdagochtend de 29e. Wake up, kids. Entertainment Today. Ja, dit is echt wel weer leuk. Ik heb een hoop nieuws uit de showbiz en entertainmentwereld wat ik echt even met je moet delen. Want Suzanne en Freek die komen namelijk met een nieuw nummer. Ze hebben een fragment van hun nieuwe liedje Pijnstiller gedeeld. En volgens verschillende nieuwsbronnen is het nummer inmiddels onderweg naar de release. Nou, dat wordt even afwachten. Wordt weer smullen geblazen. Estefana Polman heeft besloten te stoppen als tafelgast bij Vandaag Insight. Ja, dat is ook prominent nieuws, want waarom stopt zij? Is daar misschien wat gebeurd? Gaan we daar misschien nog wat over horen? De beweegreden van Estefana Polman? En Monica Geuze, de social media influencer, die onthult haar grootste schaamtemoment. Dat heeft ze verteld onlangs. Dat was de auditie voor The Masked Singer. Ja, er zijn toen dingen gebeurd. Ze zegt, en het is allemaal niet helemaal goed gegaan. Maar het is wel iets waar ik me heel erg over schaam. Ja, we kunnen ook niet achterblijven natuurlijk. De Video Music Awards zijn uitgedeeld. Hè? De MTV Video Music Awards, afgelopen zondag al. Madonna die maakte een comeback. Voor het eerst sinds 2003 was zij op het podium. Ze won ook de Artist of the Year Award. Taylor Swift die kreeg een bijzondere prijs. Ze kreeg namelijk de allereerste Artist Directory Award. Dat is een nieuwe onderscheiding. En het was één grote celebrity-optocht. Want naast de grote muzieksterren waren er ook bijvoorbeeld Snoop Dogg, Sabrina Carpenter, Charlie XCX en Joe Rogan die voorbij kwamen. En ja, Snoop Dogg die presenteerde het allemaal. Ze zijn nog steeds bezig om de rook te verdrijven. Ja, als die man komt presenteren, die zit altijd met 10 joints op achter de microfoon. Ja, die is altijd zichzelf, hè? Die doet gewoon ook wat hij in het dagelijks leven doet, maar dan op televisie. Dat is wel mooi van Snoop Dogg. Goedemorgen, wake up kids. Lekker wakker worden. Dit is Morgan Wallen.

alleen maar hits. Your hit music station, Kiss FM, Wake Up Kiss, J-Lo en Love Don't Cost a Thing. Het gaat ook een lekker dagje vandaag worden. Als je nu naar buiten loopt, zou het kunnen zijn dat je denkt, nou lekker weer, het is grijs. Dat klopt,

graden minder doen. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Is het heerlijk nazomerweer. Dus echt geen reden om niet op een terrasje te gaan zitten vanavond. Offenbach komt er zo aan. En dit is Gracie Abrams.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.

Becky G en Topic bij Kiss FM. De lekkerste manier om de dag te starten. Het gaat ook een lekkere nazomerdag worden vandaag. En het Mamma Mia nieuws komt er zo aan. Nieuws waar je oren van klapperen. Want moet je het nou echt geloven of niet? Nou, ik kan je zeggen, het is allemaal waar. Zometeen komt het eraan, naar Miley Cyrus. Today.

0: muziek, Jamie Miller, hier bij Kiss FM. Het is 14 over half 7.
1: Mamma mia.
0: De Mamma Mia berichten van vandaag. Ja, dat zijn een beetje rare berichten. Opmerkelijke berichten waar je toch wel enigszins raar van staat te kijken. Maar het is wel echt allemaal gebeurd. Een aantal berichten uit de dierenwereld. In Singapore is voor het eerst een okapi-baby geboren. Ja, hoe moet je je dat voorstellen? Nou, visualiseer je even een zebra, giraf en paard in één lichaam. Een zebra, een giraf en een paard in één lichaam. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar zou die dan ook de nek van een giraf hebben, vraag ik me af. Nou goed, de eerste okapi-baby is dus geboren. En twee marmotten die doken deze maand afzonderlijk op in de Bay Area bij Lake Tahoe. Honderden kilometers van een natuurlijke leefgebied. Dierenredders die denken dat ze zich onder auto's hadden verstopt en zo vanuit de bergen zijn meegereisd. Twee marmotten, ik moet meteen aan Fred Oster denken. Ja, die ken je waarschijnlijk niet. Fred Oster is een presentator van heel lang geleden. En dat is echt, dan moet je wel Generation X zijn om dat te kennen. Fred Oster met de marmotten, maar... En ander bijzonder nieuws. Ja, dit is ook wel weer grappig hoor. Want onderzoekers die zeggen voor het eerst een radiosignaal rechtstreeks te hebben kunnen lokaliseren bij een exoplaneet. Beta Pictoris B. Dat betekent overigens niet dat de buitenaardse wezen radiozenders of tv-zenders hebben. Nee, ook planeten die produceren radiosignalen. En als je een beetje creatief geweest bent vroeger. Hè, met je lange golf en je korte golfradiootje. Dan heb je ook wel eens van die vreemde atmosferische geluiden gehoord. En dat zijn van die hele gekke geluiden. Die komen daar vandaan. Dat hoef je hier niet te verwachten bij Kiss FM. Hier hoor je alleen de heetste bangers en de lekkerste klappers. Zoals

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met een Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
4: Vol energie, lekker de dag beginnen. Het is een heerlijke nazomerdinsdag met DJ Goya zometeen en Sarah Larsson, Midnight Sun.

vorig jaar 20%. Nederlandse pomphouders die zagen het aantal betalingen juist dalen. Ja, dus het een heeft met het ander te maken. Nou, die conclusie kan ik zelf ook wel trekken. In België was op sommige momenten de benzine tientallen centen goedkoper per liter dan in Nederland. Ja, daar schrik je van, hè. Dat scheelt even een slok op een borrel. Maar ik heb ook de oplossing. Want het is 2026. We kunnen alles zijn wat we willen. Dus ik stel voor dat de Nederlandse tankstations zich voortaan identificeren als Belgische of Duitse tankstations. Kunnen ze meteen die prijzen hanteren. Mooie oplossing, hè. Dit is Coldplay.

Bijna 7:15. Entertainment Today. Welkom Kiss FM, Wake Up Kiss, Wilfred Genega vanaf 1 november voor SBS klussen met bekende Nederlanders presenteren. Het programma heet Vier Linkerhanden. Onder andere Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooijen doen mee. En

shows van de Reunietour werden eerder geschrapt vanwege tegenvallende kaartverkoop. De groep bestaat inmiddels uit Nicole Scherzinger, Ashley Roberts en Kimberly Wyatt. In Amsterdam kregen vooral hits als Buttons, Stick With You en Don't Ya veel enthousiasme van het publiek afgelopen zondag. En André Hazes junior die wil met zijn nieuwe reality-serie André Hazes dubbele punt en nu vooral een positieve kant van zijn leven laten zien. Eerdere series die draaiden volgens de zanger vooral veel om zijn verslavingsverleden en ruzies. En ook zijn vriendin Noah Braaf en zijn 9-jarige zoon Dre, die zijn te zien overigens. Het gezicht van zijn zoon wordt dan wel geblurd. Ja, ik begrijp dat nooit zo goed. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Ik zal wel weer een heel ouderwet zijn en misschien een beetje naïef. Waarom moet het gezicht van het kind geblurd worden? De serie begint 1 oktober, dat is al heel snel, op RTL 5 te zien en ook op Videoland trouwens. André Hazes, voor als je er geïnteresseerd in bent, wil ik zeggen. Dinsdagmorgen, Alex Warren, hoor je zo. Dit is eerst Bastille.

Klinkt als een feestje, dit Alex Warren, Burning Down. Vandaag kan het nogal grijs beginnen de dag, maar langzaamaan gaan de wolken verdwijnen en komt de zon ook bij jou tevoorschijn. Temperaturen kunnen wel verschillen in het zuiden, 28 graden, in het noorden misschien 23 graden, maar al met al wordt het een heerlijke zomerse, nazomerse dinsdag, moet ik zeggen, met Harry Styles. Dit is American Girls, wake up kids.

0: productiviteit.
1: Wat ga jij morgen doen? Hillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: plek is onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in

0: Salmieu, Kiss FM, Wake Up Kiss. Het is 8:08 en weet jij te raden wie de social media influencer is vandaag?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, help me in ieder geval even mee.
1: Welke influencer is dit?
0: Want vandaag zijn er twee influencers.
1: Welke influencer is dit?
2: Een broodje voor rotte rat had ik op. En een keizersneetje met...
3: Een broodje keizersneetjes kaas.
0: Nou, wie oh wie zijn dit? Welke twee social media influencers? Ja, ze hebben natuurlijk ook nog een andere carrière. Maar ik denk toch wel dat je weet wie dit is, toch? Help me even. En wie weet ben jij de grote social media kenner van vandaag, dinsdag 29 september. En ook goed nieuws, je hoeft niet te mailen, te appen of te bellen met de studio. Nee, absoluut niet. Zoek geen contact met de studio. Zometeen vertel je het gewoon tegen de speaker van de radio. Ik hoop dat je het goed hebt.
1: Hi.

0: even te kijken. Er zijn evengoed mensen die gewoon appen. Ondanks dat ik gezegd heb, app niet met de studio. Bel niet met de studio. Er zijn evengoed mensen die gewoon gaan appen. Ja, ik waardeer dat wel hoor. Ik waardeer je doorzettingsvermogen, maar het is helemaal niet nodig.
1: Welke influencer is dit?
0: Je hoeft alleen maar te raden wie het zijn. Welke influencer is dit? Want wie zijn deze twee media-influencers? Welke
2: influencer is dit? Ja, een broodje voor rotte rat had ik ook. En een keizersneetje met... Hallo.
0: Ja, leuk.
3: Een broodje keizers.
2: Een keizersneetje kaas.
3: Een broodje keizersneetjes kaas.
4: Wake up, Kiss.
0: Ja, wie, oh wie, oh wie, oh wie zijn dit toch? Wie zijn deze social media influencers? Als je het weet te raden, dan ben jij vandaag niet alleen de winnaar van een grandioos applaus, maar je bent ook de social media kenner van vandaag, dinsdag de 29e. Ja, applaus, geef het vast, want het was zo makkelijk. Het was Geer en Goor. Ook zij zijn gewoon nog steeds heel groot op TikTok en op Instagram. En al die leuke stukjes uit hun show, ja, worden gewoon weer gedeeld. En dat is perfect ook voor social media. Want vaak zijn die grappen natuurlijk een seconde of 10. Dus lekker kort, lekker snel. Had je het goed? Van harte gefeliciteerd. Jij bent vandaag onze social media kenner. En daar kun je de hele dag mee lopen te pronken. Hè? Meghan Trainor hoor je zo.

operatie ondergaan aan haar lip. Dat was geen noodzakelijke operatie, dat was een cosmetische operatie. Een zogenaamde lipflip heeft ze gehad. Ja, gewoon aan haar gezicht, hè. En daardoor was ze tijdelijk niet in staat om te lachen. Nou, heerlijk zo'n operatie.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis en daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand en dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
4: Dit gaat een lekkere dinsdag worden. Je kan het voelen aan alles. Goedemorgen. Bibi Rexha komt er zo aan. En Shakira, dit is Die Die.

laatste show van de reunietour werden eerder geschrapt. Wel in Europa gingen ze dus door. Tegenvallende kaartverkoop in Amerika was er, maar in Nederland dus niet. En ze deden vooral de bekende hits, hè? Buttons, Stick With You en Don't Ya. Onder veel enthousiasme van het publiek werd dit ontvangen. Wilfred Gené gaat vanaf 1 november voor SBS een programma presenteren, Vier Linkerhanden. En daarmee gaat hij dus, of daarin gaat hij klussen met bekende Nederlanders. Jesse Klaver, Bas Nijhuis en Helene van Rooyen doen mee. En tijdens klussen voert Gené persoonlijke gesprekken met zijn gasten. En een professionele klusser die helpt.

Dat waarschijnlijk in de werkelijkheid. Hey, en André Hazes die komt ook weer binnenkort op televisie. 1 oktober is dat. Dan heeft hij een nieuwe reality show. André Hazes er nu. Het gaat over André Hazes junior, hè, voor de duidelijkheid. En hij wil vooral een positieve kant van zijn leven laten zien. Ja, er is te veel negativiteit geweest. En overigens ook zijn vriendin en kind zullen te zien zijn.

De meest frisse ochtendshow van Nederland. Wake Up Kiss met Cat's Eye, de nieuwe single, hoorde je Hootie Fruity en Teddy Swims erachteraan, Mr. Know-It-All. Vandaag op een heerlijke nazomerse dinsdag waarbij de temperatuur kan oplopen naar minimaal 25 graden. In het zuiden doen we er nog een schepje bovenop, daar kan het 28 graden worden met volop zon. En dit is Britney Spears.

Kiss FM, wake up Kiss. Sta je misschien voor de spiegel in de badkamer? Wanneer oog jij het oudst? Op welk tijdstip en op welke dag? Ja, het is echt waar. Het is onderzocht. Het blijkt namelijk dat we op woensdagmiddag om 3:30 er het oudst uitzien. Dat is het echt dieptepunt qua schoonheid van de week. Is het ook echt waar? Ik ga het zo meteen vragen aan Dr. Kiss. De Kiss Fact is dus woensdag om 3:30 's middags zien wij er op ons oudst uit.

Een banger dit. Somber and my body isn't ready. Kiss FM, wake up Kiss. En de Kiss Fact hebben we ook altijd rond 9:15. Nou ja, het is nu 9:17. Woensdagmiddag, 3:30. Dat schijnt het tijdstip te zijn dat wij er op ons oudst uitzien. Ja, en dan voelen we ons ook moe en zo. En het komt allemaal uit een onderzoek uit 2013. Uitgevoerd door een cosmetica-merk. Ja, en de vrouwen en mannen die zouden op woensdagmiddag rond 3:30 middags dus het meest vermoeid ogen. Maar ja, is het waar of is het niet waar? Want in de Kiss Fact scheiden we altijd de fabels van de feiten. En is dit nou een fabel of is het een feit? Want het is nu dinsdag, dus het zou betekenen dat we morgen rond 3:30 er op ons aller vermoeidst uitzien. Nou, het blijkt niet waar te zijn. Dat is misschien een opluchting voor je. Het is niet hard wetenschappelijk vastgesteld. Dat cosmetica-merk heeft onderzoek gedaan. En zou dus inderdaad uitgekomen zijn op woensdagmiddag 3:30 dat wij er op ons vermoeidst uitzien. Dikke wallen onder de ogen en zo. En ach, wat hebben we het zwaar allemaal. Maar de genoemde verklaring was dat de werkstress en een middagdip halverwege de week samenkomen. En dat samen met de effecten van het weekend waar we dan nog steeds last van hebben. Zoals slaaptekort en alcohol. En dat zou dan dus enkele dagen later merkbaar zijn. Kortom, dat zou woensdag zijn om 3:30. Maar echte wetenschappelijke onderbouwing is daar niet voor. Voor het mooie zouden ze eigenlijk nog eens een keer een mannetje of 5000 en een vrouwtje of 5000 in zo'n onderzoek mee moeten laten nemen. En dan een aantal mensen die dan een placebootje of zo doen. Of weet ik wel, werkt dat altijd? Maar goed, in ieder geval, het zou beter onderzocht moeten worden. Maar het is dus niet woensdagmiddag om 3:30. Nee, het is bij mij ook meestal alleen als ik mijn loonstrookje krijg. En dan zie ik er niet alleen vermoeid uit, dan zie ik er ook nog eens een keer heel verdrietig uit. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. We verdienen wel meer, maar we krijgen het alleen niet, hè? Zo zeg ik het altijd maar. Het is dinsdag vandaag, je bent bij Kiss. Maak er een lekkere dag van.

0: een bunker dit, hè. En wat word ik hier blij van. Ik kan het uren luisteren. Sia, David Guetta bij de ochtendshow Wake Up Kiss. Dit was Beautiful People. Hey, wat vind jij eigenlijk van Sia?
1: Ja, ik vind het een fantastische zangeres.
0: Ja,
1: ja, ik vind het wel een bijzondere vrouw.
0: Ja.
1: Want ze is oma.
0: Ja, klopt.
1: Zou je inderdaad niet zeggen.
0: Nee, klopt.
1: Maar haar kleinkinderen mogen haar geen oma noemen.
0: Oh, dat is toch ook raar? Een beetje, ze zit in een soort ontkenningsfase. Dat ze zich niet als oma voelt en ook zo niet aangesproken wil worden.
1: Ja, nee, want dan zou ze zich te oud voelen.
0: Nou, dat is toch ook raar? Ik bedoel, het is gewoon maar een woordje. Ik bedoel, net zoals dat ik altijd tegen jou zeg... Hey, mijn favoriete collega, dat is Ferry Omer. Ja, dat is ook gewoon een woordje.
1: Nou, exact, dat lijkt mij dus ook.
0: Ja.
1: Maar Sia die zegt, je mag maar gewoon geen oma noemen.
0: Nou, dat is een beetje raar, maar sowieso vindt het een beetje een raar wijf, hoor, die Sia. Mag ik het zeggen, wijf? Oh nee, dan krijg ik natuurlijk weer de hele... Al die dolle mina's krijg ik achter me aan. Het is een beetje een rare vrouw, die Sia. Want ze heeft ook s'avonds, als ze naar buiten gaat... heeft ze altijd een pruik op, hè? Ja, je weet misschien nog wel die tijd dat ze dus gezichtsbedekking droeg. Dat mag tegenwoordig ook bijna nergens meer. Gezichtsbedekking. Maar dat had Sia altijd, want ze wilde niet herkend worden. Maar ze heeft ook gewoon s'avonds een pruik op. Omdat ze dus gewoon niet in het dagelijks leven herkend wil worden als Sia. Ja, dan is iedereen natuurlijk extra nieuwsgierig. Hoe ziet ze er nou eigenlijk uit? Nou, inmiddels weten we dat wel, want... ze is van die fobie af. Maar goed, ik wens je een fijne show zometeen, Ferry. Dankjewel.
1: Ja, dat dacht ik. Dankjewel.
0: Fijne show en we gaan je zometeen weer horen tussen 9 en 12.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
3: Hey, goedemorgen en welkom. Het zijn de hits van KISS FM. Op je dinsdag met Lost Frequency zometeen. Al Calvin Harris. En dit is nu muziek van Carol G.

Lost Frequencies en Yannick Davy. En ik hoor je denken, Yannick Davy, dat zegt me helemaal niks. Maar hij speelde vroeger Puck van de Petroflex. Ja. Dus sowieso dat je hem een keer hebt voorbij zien komen. Misschien wel in je jeugd. Door de reality bij Kiss FM. Goedemorgen. En aangenaam, mijn naam is Ferry Omen met de hit Stromae zometeen. Misschien nog wel een keertje Puck van de Petroflex. En dit is Taylor Swift.

eerlijk is eerlijk. Toch wel de man met de allercoolste record in handen. Hij heeft namelijk het record van de meeste Shazams. Oftewel de meeste geshazamde plaat. In 24 uur met maar liefst 41.000 zoekopdrachten. Holy shit. Die hoorden we samen met Nathan Dahl en Ella Henderson bij Kiss FM. Met de hits Panic at the Disco zo meteen. En dit is muziek van Temper City.

0: plaatje van Adela, 1 in LA bij Kiss FM met de hits Jukkel zometeen en ook Bruno Mars komt eraan.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Top Again, Fireboy, DML en Nico Santos horen er allemaal bij. En Buddy bij Kiss FM. En zometeen muziek van onder andere Miles Smith. Voor iedereen die binnenkort richting zijn concert gaat over nou, ruim een maand is hij al in Nederland te vinden. Ook Calvin Harris komt eraan. Ik wil je eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek van Alex Warren. En die man, ja, hit na hit na hit. Fever Dream natuurlijk. Heel lang de nummer 1 in de kist voor die. En misschien gaat deze hem wel achterna. De nieuwste van Alex Warren.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.

kreeg een berichtje binnen van Esther. Die zegt, oh, ik ga binnenkort richting Miles Smith. Dankjewel voor het draaien. Je hoort het Stay If You Wanna Dance. Ja, begin november dan staat hij in de Ziggo Dome. Ik ga er ook heen. Misschien zie ik je daar ook al, Esther. En iedereen die daarheen gaat. Goedemorgen, dit is Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
0: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staten had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
5: Hey, goedemorgen met muziek van Alesso. Zometeen ook Mark Ronson en Amy Winehouse komt eraan. Hits van Somjeu. Ja, Taylor Swift, I Know It, I Know You.

Ferry's feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Een klein feitje waar je hopelijk iets slimmer van wordt. En met vandaag antwoord op de vraag: hoeveel procent van de Nederlanders werkt wel eens thuis? Dus hoeveel procent van de Nederlanders werkt wel eens thuis? Dat percentage is toch wel lager dan ik dacht eigenlijk. Maar hoeveel procent dat is, hoor je zo meteen. Al Coldplay komt eraan. Somjeu, Feels Part 2 bij Kiss FM.

Afrojack. En Hero bij Kiss FM. Goedemorgen, mijn naam is Ferry Jomen. Met elke werkdag tussen 10 en half 11, Ferry's feitje van de dag. Met vandaag antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de Nederlanders werkt wel eens thuis? Dat percentage is 61%. Ik had gedacht eigenlijk dat het percentage wel hoger was. Maar ja, aan de andere kant 2/3 van de mensen ongeveer. Ja, dan kom je wel aardig uit op dat percentage, denk ik inderdaad. Nou, dus nou, 2/3 van de mensen werkt wel eens thuis. Misschien dat jij ook vandaag, of ben je gewoon keihard op kantoor aan het werk. Wij zijn er voor je. Goedemorgen.

0: Lost Frequencies, Live It All, Kiss FM met Ilse de Lange zometeen. Ja, die scoort natuurlijk weer een mega hit. Dus die hoor je ook binnen nu een aantal minuten. Ook Ed Sheeran komt eraan.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op

Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deals.

0: man met een eigen bowlingbaan thuis. Geen idee of je daar ook van je bowlingbaanschoenen aan moet hebben. Die afschuwelijk lelijke dingen, weet je wel. Ed Sheeran, Azizam bij Kiss FM. Ook een eigen kapel. Hij heeft een eigen mancave. Hele alles erop en eraan. Hele bierwand met allemaal biertjes erop en eraan. Ik ben wel gewoon jaloers op Ed Sheeran door de Azizam.
1: Kiss Throwback.
0: Met de hits op je dinsdagochtend met Offenbach zometeen. Ook Ariana Grande komt eraan naar Pink nu. Dit is Raise Your Glass.

Een hekel aan matcha. Ja, die dingen zijn natuurlijk niet normaal, hè. Echt 6, 7, 8 euro voor een matcha als het niet duurder is in Amsterdam. Olivia Dean die heeft er een grote hekel aan. Je hoort aan u, dit is Man I Need.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Kiss FM News.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
8: Met een hele lekkere KISS. Een throwback zo meteen van Nico en Vince. Ook Justa komt eraan. Alex Warren naar Teddy Swims. De nummer 1 uit de KISS 40.

Nico en Vince, Am I Wrong bij Kiss FM. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Ferry. En luister ook zeker even elke ochtend tussen 6 en 9 naar Stefan Brouw. Sowieso met elke dag. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. De bizarre berichten top 3. Met elke dag nieuws. Dat je denkt van, hé, is dit echt zo? Ja, het is daadwerkelijk echt zo. En vanmiddag om 3 uur Luc van Roy, om 12 uur Dimitri Skops. En uiteraard de rest van de dag, de hele dag door, de meeste hits van het land.

De grootste zomerhit van 2026, is dat de Bauza met Magnetic of is dat toch Shakira met Die Die? Toch wel het WK-anthem van dit jaar. Nou, de vraag laat ik even in het midden. Tenminste, het antwoord laat ik even in het midden. De vraag stel ik aan jou, dat wilde ik zeggen. Shakira en Die Die bij Kiss FM. Met zometeen muziek van de Bieber Rexha. Ook Taylor Swift komt eraan. En de Australische politie heeft een aantal weken geleden een onderzoek gestart naar Katy Perry naar beschuldiging van seksueel ongepast gedrag. Ze ontkent zelf de aantijgingen en het onderzoek loopt nog. Nou, spannende dagen voor Katy Perry. Dit is Hot and Cold.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia bij Kiss FM met Stella Lefty. Zometeen ook Marshmallow komt eraan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Hoeveel vrienden heeft de gemiddelde persoon in totaal gemiddeld, denk je? Nou, gemiddeld hebben mensen 1 tot 5 erg close vrienden met een totale kring van ongeveer 15 gewone vrienden. Je hoorde Marvello en Anne-Marie. En Friends bij Kiss FM met Niall Horan. Zometeen ook J-Lo komt eraan naar Calvin Harris nu. Dit is Satisfy. Kiss FM.

Lola Young en Messi bij Kiss FM. Zo meteen na 12 uur. Hij staat er met een cola blikje voor de studio deur. Dan weet je maar één ding. Zo meteen na 12 uur. De one and only Dimitris Kops. Heel veel plezier zo meteen daarmee. En de meeste hits van het land. Ik laat je

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Huilen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op Tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
8: Yes, goedemiddag. Ja, ik neem een slokje cola hoor, Ferry, als je het niet erg vindt. Goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op je dinsdag.

Lady Gaga en Pokerface. Kiss Lunch, Kiss FM. Oh, bijzondere dag vandaag. Ron Jans is vandaag jarig, de Nederlandse voetbaltrainer. En voormalig voetballer ook, geboren in 1958. Nicolette Kluiver, ken je die nog? Jaren op Bonaire gewoond, is weer terug in Nederland, maar je hoort niets van haar. Ze is ook jarig vandaag, presentatrice en voormalig model, geboren in 1984. Niels Hoogland, oude discjockey van Radio 538, is ook jarig vandaag. En. Ook ik ben jarig vandaag. Ja, ik ben jarig vandaag. En wie jarig is, trakteert. Daarom de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. Ik trakteer je op je favoriete hit. Wat wil je horen? Stuur het deze kant op. App me op 0800-1078. De Kiss Lunch is geopend. Wat wil jij horen? 0800-1078.

Jean-Paul horen. En die hoorde je zojuist in de Kiss Lunch bij Kiss FM op deze dinsdag op mijn verjaardag. Het is 29 september. En het is eigenlijk dubbel feest, want precies een jaar geleden ben ik hier begonnen bij Kiss FM. Ja, een hele goede middag. Mijn naam is Dimitris. De Kiss Lunch houdt in dat jij bepaalt wat ik draai. Tot aan 1 uur kan je echt alles aanvragen en ik draai het gewoon tijdens jouw lunch. Dus vraag het aan. Je verzoekje kan aan 0800-1078. Het appnummer van Kiss FM. 0800-1078. Baby,

0: My Soul in de Kiss Lunch deze dinsdag. Goedemiddag. Wat zou jij willen horen tijdens de lunch? Of ben je nog niet begonnen aan de lunch? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je even moet wachten tot je lunchpauze hebt. Ik ben in ieder geval bij je. Mijn naam is Dimitris. Dit is de Kiss Lunch. En jij bepaalt de muziek. Stuur me een appje op 0800-1078. De plaat die jij graag wil horen. 0800-1078. Miguel die is zijn muur aan het sausen. Ja. En het krijgt gewoon een witte kleur, schrijft hij. Hij heeft een nieuw huis gekocht in Alkmaar. Succes, jongen. En hij wil heel graag Mad horen van Martin Garrix. Komt eraan bij Kiss FM. En ook Somjeu en Shakira. Zometeen.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd...

0: je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: voor Miguel Martin Garrix. Kiss Lunch. Kiss FM. You're the Mad in the Kiss Lunch. Jij bepaalt de muziek elke werkdag tussen 12 en 1. Wat wil je horen? Stuur me een appje op 0800 1078. Les die heeft gestuurd vanuit Breda. Hoi Dimitries, hier lekker aan het lunchen. Ik werk vandaag thuis en voor mij heel graag Natasha Bedingfield met These Words. Heb je die nog?
1: Kiss Throwback.
0: Ja, die hebben we nog in de categorie een throwback.

omdat het uitzonderlijk warm is vandaag. Kiss Lunch. Kiss FM. Het is nog nooit zo warm geweest op 29 september in Nederland als vandaag. Een zonnige plaat, Louis Fonsi en Demi Lovato. En Shame La Culpa. Dit is de Kiss Lunch. Eet smakelijk als je midden in je boterham zit. Ja, en wat wil jij horen tijdens de lunch? Stuur het deze kant op via 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. Voor Peer, leuke naam, Peer. Zal het ook een toffe Peer zijn? Voor Peer hebben wij zometeen Miles Smith. Drive Safe wil die graag horen. Hij eet zijn broodje op achter het stuur vandaag. Appt hij hartstikke goed. Komt eraan. Eerst bij Kiss FM Galantis en David Guetta. Hier zijn ze met Heartbreak Anthem in de Kiss Lunch.

0: Kissen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
9: Hey, goedemiddag. Ilse de Lange heeft een hit met So Incredible. Je hoort er zometeen ook Mohombi Bumpy Ride naar Catch Eye.

want dat was een bumpy ride. Mohombi bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris. Vandaag precies 1 jaar bij de zaak hier bij Kiss FM. Ja, het is 29 september. Het is mijn verjaardag. Ja, dankjewel voor je felicitaties via 0800-1078. Sergio heeft dat gedaan. Nicolette heeft dat gedaan. Dankjewel, dankjewel. En precies 1 jaar geleden ben ik hier begonnen bij Kiss FM. En we zijn nog lang niet klaar met Kiss. Teddy Swims komt er.

0: Kygo, Save My Love hier bij Kiss FM. Over artiesten wordt wel eens gezegd dat ze een beetje dommig zijn. Nou, de vrouw die je zo meteen hoort is zeker niet dom. Ze heeft een IQ van 140 en kan vloeiend Spaans, Engels, Portugees, Italiaans, Frans en Arabisch. Hoe haal je het allemaal uit elkaar? Ja, ongelooflijk. Ja, daar moet je wel intelligent voor zijn. Wie zij is hoor je zo meteen bij Kiss. Net als hits van Calvin Harris. Ook zo meteen Imagine Dragons en Olivia Rodrigo komt er ook aan.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Het is geen domme zangeres, deze Shakira. Ze is ooit getest en heeft een IQ van 140. En daarnaast spreekt ze vloeiend Spaans, Engels, Portugees, Italiaans, Frans en Arabisch. Jeetje, dat ze er niet door elkaar haalt, hè?
1: Hey.
0: En ook op deze plaats switch je gewoon tussen Spaans en Engels. Die Die, het thema van het WK-voetbal. Hoorde je zojuist hier bij Kiss FM, Shakira en Burna Boy. Dit zijn ze, de hits op dinsdagmiddag. Madonna hoor je zometeen als throwback. Give It To Me komt eraan. Eerst Olivia Rodrigo bij Kiss. Dit is Drop That.

0: FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel in de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met Jong en Oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
6: Hey, goedemiddag. Offenbach staat voor je klaar. Talia Cruz ga je zo meteen horen. En eerst Boston van Stella Lefty.

Hoppakee, de fik erin en knallen maar. Dynamite, Tayo Cruz, hier bij Kiss FM. Het wordt niet knallen met oud en nieuw, want er is een vuurwerkverbod. Hè? Je kan deze week gratis je vuurwerk inleveren zonder boete te krijgen.

Ellie Goulding, Burn, hier bij Kiss FM, waar we een nieuwe ochtendshow hebben. Heb je al eens geluisterd? Elke ochtend om 6 uur begint hij om 6 uur. Hoor. Dus misschien ben je ook morgenochtend om 6 uur wakker. Slinger dan de radio gewoon op Kiss, want Stefan is er met de ochtendshow. En hij is nu al aan het voorbereiden van morgenochtend. Dus ja, als je een keer een nieuwe ochtendshow wil ontdekken, Stefan is er elke ochtend om 6 uur. De nieuwste ochtendshow van Nederland, hier bij

0: Zometeen hoor je David Guetta. Jonas Blue komt eraan. Ook Taylor Swift en een DJ waarvan je zou zeggen... Oh ja, dat is die gozer uit Noorwegen. Oh, nee hoor. Hij heeft gewoond in Maleisië, in Egypte, Brazilië. Hij heeft echt overal gezeten, over heel de wereld. En wie hij is, hoor je zometeen bij Kiss.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Heb jij altijd in Nederland gewoond? Of heb je ook wel eens in het buitenland gewoond? Net als Kygo. Je zou misschien denken, Kygo, ja, dat is die DJ uit Noorwegen. Ja, klopt, daar woont hij op dit moment, maar daar heeft hij niet altijd gewoond. Kygo is geboren in Maleisië. Vroege leeftijd is hij verhuisd naar Noorwegen, maar hij heeft ook nog tussendoor... heeft hij ook nog, nou niet tussen zijn 0 jaar en 1 jaar, nee, maar gewoon na zijn eerste jaar en nu zeg maar... heeft hij ook wel eens Noorwegen verlaten. Hij heeft gewoond in, let op, Brazilië, Egypte... Maleisië dus. Hij heeft echt overal gezeten, deze Kygo. Hoe kwam dat? Ja, je hoort het misschien al aan de landen. Zijn vader werkte in de olie.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: De nieuwste Kygo bij Kiss. Dit is Take Me Back. I get

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een heer Breeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer, van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
5: Hey, hallo, goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Voor 4:30 hebben we weer een bak met hits voor je. Onder andere Dua Lipa, Calvin Harris, Bruno Mars en we beginnen met Zombe.

0: Sophie Alice Baxter bij Kiss and Murder on the Dance Floor.
1: Kiss and Ride.
0: Nou, zover is bij mij nooit gekomen, maar één keertje maar onder politiebegeleiding de zaal uit, omdat ik een liedje niet had gedraaid. Hey, goedemiddag, ik ben Luc. Ik heb straks nieuws voor je over Chantal Jansen. Deed gisteravond leuke dingen in Paris. En tot die tijd leuke liedjes. Wat dacht je van Calvin Harris zo direct naar Bruno Mars? Baby.

0: Tigala en LR en Game Here for Love. Goedemiddag, Kiss F. En Pascal, Pascal, hoe kom ik nou op Pascal? Ik heb geen idee. Chantal, ja, wie is Pascal Jansen? Ik zou niet weten. Chantal Jansen liep gisteren in Parijs de Paris Fashion Week, de L'Oréal Paris Show. Deed ze samen met Eva Longoria, Kendall Jenner en Heidi Klum. En mocht je afvragen waarom liep Chantal daar? Nou, zijn ze het Nederlandse gezicht van dit merk.
1: Kiss and Ride.
0: Met zo direct de pauze naar Dua Lipa.

0: Lost Frequencies hier bij Kiss and Leave It All. Goedemiddag, Kiss and Ride. Straks is Justé en Jack Stein.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: de Lange hier bij Kiss. En zo incredible.
1: Kiss and Ride.
0: Nou, kom ik daar nou weer op. Koen Wouters, u kent hem wel van God Talent. Ja, dat is wel grappig dat jullie hem wel kennen. Hij had namelijk daarvoor, voordat hij God Talent ging doen met Chantal Jansen. Hey, had hij nog nooit van gehoord. Rare man toch. Maar goed, Koen heeft gedreigd om volgend jaar met zijn combootje Clouseau langs de Nederlandse poppodia te gaan. U weet wel, Clouseau, daar gaat ze. Dus voor alle zekerheid, hou je moeder in de gaten.

0: De hitmachine Swift, Telen van Voren. Ze blijft ze de wereld maar inslingeren. Dat was Shake It Off. Goedemiddag, Kiss FM. Straks naar vieren onder andere Norma Jean en Maroon 5.
1: Kiss and Ride.
0: Maar nu eerst Offenbach en Norma Jean Martin.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Hola muchachos.
5: Yo, Lucky.
4: Hitjes voor 4:30. Onder andere Freya Sky. Ik heb Somber, Alex Warren. En we beginnen met Alessio en One Republic.

0: hij het vol. Ja, niet de jongen van Maroon 5 en ook niet Christina Aguilera, maar Mick Jagger zelf. Dat was Moves Like Jagger hier bij Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat op die dag. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor iedereen die op het perron staat te wachten, dan al in een overvolle trein staat. Straks de Kiss and Ride train track, maar nu is het somber.

0: Shakira samen met Burna Boy. Die, die.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen zoals ik daar straks al zei. Het is maar net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor jullie op het perron, dan wel in de overvolle trein. 20 jaar geleden had ze haar eerste hit met Smile. En vandaag staat ze wat extra in de belangstelling hier bij Kiss. Beste reizigers, Lily Allen met Not Fair is vandaag de Kiss and Ride train track.
2: I'll hate you.

0: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Thrifty hier bij Kiss en Boston.
1: Kiss and Ride.
0: Slecht nieuws. Tenminste voor iemand zoals ik. Ik ben een groot liefhebber van allerlei eigen plek- en plantenprogramma's. Ik ben dus ook heel benieuwd wat Wilfred Gené nou weer gaat doen met BN'ers. Maar oké. Het slechte nieuws is dat Kees Tol moet stoppen met weer verliefd op je eigen huis. Talpa wil een frisse wind door laten waaien door het programma. Nou, sorry. Stond ook in de commentaar op de diverse socials. Als er al een frisse wind is in dat programma, dan is het Kees Tol. Sterker nog, windkracht 12. Maar Talpa in hun onmetelijke wijsheid heeft beslist dat er een jong talent aan.

0: Bezig baasje deze Burner Boy. Dat was hij alweer samen met Little Sims en Coldplay. Je hoorde We Pray. Goedemiddag Kiss FM. Straks na 5 nieuws over wat stoort. En verder draai ik liedjes. Hoe oud kan je zijn? Verder heb ik onder andere het kijken Ariana Grande voor je. Taylor Swift mag niet ontbreken.
1: Kiss and Ride.
0: Maar nu eerst even Alexandra

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Kiss FM News.
5: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
6: Goedemiddag.
7: Yo, Lucky.
6: Weer een half uur vol met hits. Alex Born, Ariana Grande, Taylor Swift en als eerste Jonas Blue en Malie.

sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Ja, nu durf je wel, hè? Nu ik een paar kilo ben afgevallen. Alex Warren bij Kiss en Carry You Home.
1: Kiss and Ride.
0: Rod Stewart, aardige man, komt volgend jaar hoogstpersoonlijk even gedag zeggen. Dan staat hij namelijk op 28 mei in de Ziggo Dome met zijn Final Encore Tour. Laat hij ons weer genieten van 60 jaar liedjes. Mocht je er naartoe willen, kaartverkoop begint aanstaande vrijdag.

0: Zo.
1: Ja, niet te dichtbij, hè. Je weet hoe het met Icarus is afgelopen. Goedemiddag, Kiss and Ride. Straks is Damiano David.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Dan moet hier echt licht komen. Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: tussen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
7: Kiss FM News.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de

Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de vijf Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: KissFM News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer, van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: KissFM News. Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Gevonden!
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de